0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïense troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95e brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Dan lokaal nieuws. De brandweer is woensdagmiddag vlak na 2 uur gealarmeerd voor een vrachtwagenbrand aan het Luttikhof in Herugowaard. Bij aankomst bleek een geparkeerde vrachtwagen bezig te zijn met werkzaamheden aan een appartementencomplex. Met behulp van een pompinstallatie werd grind naar het dak van het gebouw geblazen, toen de installatie door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand daardoor snel onder controle. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïense troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95e brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Dan lokaal nieuws. De brandweer is woensdagmiddag vlak na 2 uur gealarmeerd voor een vrachtwagenbrand aan het Luttikhof in Herugowaard. Bij aankomst bleek een geparkeerde vrachtwagen bezig te zijn met werkzaamheden aan een appartementencomplex. Met behulp van een pompinstallatie werd grind naar het dak van het gebouw geblazen, toen de installatie door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand daardoor snel onder controle. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïnse troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95e brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Dan lokaal nieuws. De brandweer is woensdagmiddag vlak na 2 uur gealarmeerd voor een vrachtwagenbrand aan het Luttikhof in Herugowaard. Bij aankomst bleek een geparkeerde vrachtwagen bezig te zijn met werkzaamheden aan een appartementencomplex. Met behulp van een pompinstallatie werd grind naar het dak van het gebouw geblazen, toen de installatie door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand daardoor snel onder controle. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het defensieplatform Maven Smart System van het Amerikaanse bedrijf Palantir is vanaf nu klaar voor gebruik door de NAVO. Het systeem verzamelt informatie uit verschillende bronnen en combineert die met kunstmatige intelligentie om snel militaire doelwitten te selecteren. Palantir geldt als omstreden leverancier vanwege eerdere inzet van zijn software door onder meer Israël en de Verenigde Staten. Bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaan niet door, meldt minister Sterk. Volgens nieuwe berekeningen van het ministerie is er tot 2031 ruim 1 miljard 600 miljoen euro beschikbaar voor gehandicaptenzorg, 3 miljard 900 miljoen euro voor ouderenzorg en bijna een half miljard voor langdurige geestelijke gezondheidszorg. De sectoren kunnen naar verwachting met respectievelijk 1,9 en 3,2% groeien. Oekraïense troepen hebben in het zuiden van het land voor het eerst in jaren netto meer grondgebied veroverd dan verloren, volgens de hoogste generaal Sirski. De artilleristen van de 95e brigade waren betrokken bij het heroveren van delen in de regio Zaporizhia, ondanks voortdurende dreiging van Russische drones. In andere delen van het front, zoals bij Kostjantinivka en Kupjansk, houden de tegenaanvallen van Rusland aan. Een man uit Reuver is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor het vermoorden van zijn vrouw en het in brand steken van haar lichaam in het Duitse Münster-Sarmsheim in juni 2022. Het gerechtshof acht moord bewezen, terwijl de rechtbank eerder doodslag aannemelijk vond. Het slachtoffer was 35 jaar oud. Dan lokaal nieuws. De brandweer is woensdagmiddag vlak na 2 uur gealarmeerd voor een vrachtwagenbrand aan het Luttikhof in Herugowaard. Bij aankomst bleek een geparkeerde vrachtwagen bezig te zijn met werkzaamheden aan een appartementencomplex. Met behulp van een pompinstallatie werd grind naar het dak van het gebouw geblazen, toen de installatie door nog onbekende oorzaak in brand vloog. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand daardoor snel onder controle. Het weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Donderdag neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland, meldt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. In de periode van het jaar 2021 tot en met het jaar 2023 schat het centrum het aantal slachtoffers op minstens 125, vooral in België. Uit officiële registraties waren slechts 9 gevallen bekend. De nieuwe eenheidswet van China is van kracht geworden en verplicht dat kinderen vanaf hun derde levensjaar alleen les krijgen in het Mandarijn. Volgens de Chinese overheid moet de wet de integratie tussen etnische minderheden bevorderen. De wet maakt ook formeel strafbaar om het Mandarijn niet te gebruiken. Ook voor Chinezen buiten China. De Amerikaanse politie heeft op het platteland van Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald. 4 volwassenen, 2 ouders en 2 grootouders zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. 7 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht en de 4 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Rusland heeft in de nacht een grootschalige aanval met drones en raketten uitgevoerd op Kiev, waarbij volgens lokale autoriteiten zeker 8 mensen zijn omgekomen en tientallen gewonden zijn gevallen. In Kiev werden appartementengebouwen geraakt en alle 10 stadsdistricten kwamen onder vuur te liggen. Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld, maar daar is nog geen informatie over schade of slachtoffers.
2: Het weerbericht.
1: Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn volgens een vandaag verschenen onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Tussen het begin van het jaar 2021 en het einde van het jaar 2023 gaat het naar schatting om minstens 125 slachtoffers, meestal in België. Slechts 9 van deze slachtoffers zijn officieel geregistreerd. De visdeurbel in de Utrechtse Weertsluis is uitgeschakeld, omdat de voorjaarstrek van vissen voorbij is. In het afgelopen seizoen werd de vissentrek via een livestream 12 miljoen keer bekeken door 900.000 mensen uit onder meer de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland en Polen. Tussen maart en juni werd 220.000 keer op de digitale deurbel gedrukt. De politie in de Amerikaanse staat Ohio heeft 16 verwaarloosde kinderen uit een huis gehaald. 7 van de kinderen zijn direct naar het ziekenhuis gebracht. 2 ouders en 2 grootouders zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling en zitten voorlopig vast. China heeft een nieuwe eenheidswet ingevoerd die bedoeld is om integratie van etnische minderheden te bevorderen. Vanaf het derde levensjaar krijgen kinderen alleen nog les in het Mandarijn, waardoor eigen talen zoals het Tibetaans en Oeigoers op scholen niet meer zijn toegestaan. De wet geldt ook voor individuen buiten China die volgens de Chinese overheid de etnische eenheid ondermijnen.
2: Het weerbericht.
1: Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
6: maar ook de hits van nu.
7: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Volgens het centrum zijn er tussen het begin van 2021 en het eind van 2023 minstens 125 slachtoffers, vooral in België. De visdeurbel in de Utrechtse Weertsluis is uitgeschakeld, omdat de voorjaarstrek van vissen is afgelopen. Dit seizoen bekeken ongeveer 900.000 mensen uit verschillende landen de livestream ruim 12 miljoen keer en werd er 220.000 keer aangebeld. In de eerste weken werden 12 verschillende vissoorten waargenomen, waaronder de dunlipharder en de roofblij. Bij een grote brand in een ziekenhuis in Ludwigslust, in het noorden van Duitsland, zijn 2 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 34 anderen gewond. Het ziekenhuis werd volledig ontruimd en de geëvacueerde patiënten zijn op het terrein opgevangen. De brand brak vroeg in de ochtend uit en is inmiddels grotendeels onder controle. De Ronde van Frankrijk start met een ploegentijdrit in de straten van Barcelona. Iets wat in de geschiedenis van de Tour pas 1 keer eerder gebeurde. Sprinters krijgen hun eerste kans pas op de 5e dag en kunnen in totaal tot 6 massasprints tegemoet zien. In de slotweek staat 2 de Alpe d'Huez op het programma, met onder meer de Col du Galibier. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In het ziekenhuis van Ludwigslust, in het noorden van Duitsland, heeft vanochtend vroeg een grote brand gewoed, waarbij 2 mensen zijn overleden en zeker 34 anderen gewond raakten. Het vuur ontstond rond 4:30 in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis, waaronder de radiologieafdeling. De brand is grotendeels onder controle en de spoedeisende hulp is weer geopend. De visdeurbel bij de Utrechtse Weertsluis is uitgeschakeld na afloop van de voorjaarstrek van vissen. De livestream werd dit seizoen 12 miljoen keer bekeken door 900.000 mensen, waarvan de meeste uit de Verenigde Staten kwamen. Tussen maart en juni werd 220.000 keer aangebeld om vissen door de sluis te helpen. De verdachte van de schietpartij bij een jeugdinstelling in het Noord-Duitse Stade zou de aanslag vooraf hebben gepland. Hij zou het gebruikte wapen een week eerder hebben gekocht en werd na een achtervolging gearresteerd. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers om het leven en de verdachte wordt verdacht van 6-voudige moord. In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een ebola-centrum in de provincie Ituri in brand gestoken, waarbij een politieagent is omgekomen en 2 mensen gewond zijn geraakt. Meerdere ebola-patiënten en mensen met symptomen zijn gevlucht na de brand, terwijl de werkzaamheden bij het behandelcentrum nog niet zijn hervat. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot 1406, met zeker 438 doden.
2: Het weerbericht.
1: Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In een internationaal onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn door Europol in totaal 156 slachtoffers en daders geïdentificeerd. Rechercheurs ontdekten daarnaast 4 nieuwe chatgroepen waarin vrouwenhaat wordt verheerlijkt en vonden aanwijzingen voor meer zaken. Het onderzoek werd uitgevoerd door politiediensten uit 7 landen, waaronder Nederland. De verdachte van de schietpartij bij een jeugdinstelling in het Duitse Stade, waarbij 6 medewerkers omkwamen, zou de aanslag hebben gepland. Volgens de regionale omroep NDR kocht hij een week voor de schietpartij een wapen in Berlijn. De man uit Garbsen werd gearresteerd na zijn vlucht en wordt vervolgd voor 6-voudige moord. In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een ebola-centrum in de provincie Ituri in brand gestoken, waarbij een politieagent is omgekomen en 2 mensen gewond zijn geraakt. Meerdere ebola-patiënten en personen met symptomen zijn gevlucht na de brand. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in het land is opgelopen tot 1406, met zeker 438 doden. Bij een grote brand in een ziekenhuis in Ludwigslust, in het noorden van Duitsland, zijn 2 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 34 anderen gewond. Het vuur ontstond rond 4:30 vanochtend in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het gebouw. De brand is nu grotendeels onder controle en geëvacueerde patiënten zijn opgevangen op het ziekenhuisterrein. Het weerbericht. Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's en 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

Luister. Leef. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het grote, opvouwbare stembiljet verdwijnt vanaf het jaar 2029 en wordt vervangen door een kleiner formulier dat voor het eerst gebruikt zal worden bij de Europese verkiezingen. Kiezers moeten voortaan twee vakjes inkleuren. Eén voor de partij en één voor de kandidaat. Het kabinet kondigt ook een onderzoek aan naar het systeem van volmachten. Amerikaanse goede doelen overwegen steeds vaker een verhuizing naar Nederland, meldt accountantskantoor PwC. Tientallen organisaties die zich vooral richten op klimaat- en gendergelijkheid hebben zich inmiddels in Nederland gevestigd. Zij ervaren in de Verenigde Staten meer rechtszaken, minder gunstige donatieregels en weggevallen subsidies. Het gebruik van elektrische fietsen is vorig jaar gestegen naar 43% onder Nederlanders vanaf 12 jaar, meldt het RIVM. Vooral onder kinderen en jongeren tot 25 jaar is het aandeel gebruikers toegenomen. Meer dan de helft van alle fietsers rijdt nog steeds uitsluitend op gewone fietsen zonder trapondersteuning. 8 Oekraïense gezinnen in Horen moeten waarschijnlijk hun huisdieren achterlaten door een verhuizing naar een nieuwe opvanglocatie, waar dieren niet zijn toegestaan. De gezinnen wonen nu met hun honden en katten in flats die worden gesloopt en verhuizen in september naar een leegstaand deel van het gemeentehuis. De gemeente zegt dat het verbod is gebaseerd op gezondheid, veiligheid en welzijn van alle bewoners. Het weerbericht. Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: 80's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een Haagse gynaecoloog heeft in de jaren 70 en 80 bij vruchtbaarheidsbehandelingen zijn eigen zaad gebruikt, is uit DNA-onderzoek gebleken. Twee donorkinderen zijn hierover enkele weken geleden geïnformeerd. Het Haga ziekenhuis laat de gang van zaken onderzoeken en vraagt mogelijke betrokkenen zich te melden. In Venezuela zijn volgens de autoriteiten na twee zware aardbevingen minstens 2.295 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 11.000 mensen gewond. Tienduizenden worden nog vermist en de Venezolaanse gezondheidszorg staat onder grote druk, mede doordat 38 ziekenhuizen zijn beschadigd. Gisteravond werd een 43-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald door reddingswerkers. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn volgens een rapport van het Center for Strategic and International Studies in 4 jaar tijd ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Aan Russische zijde zijn ongeveer 1.400.000 militairen gewond geraakt, overleden of vermist, terwijl dat aantal aan Oekraïnse zijde tussen de 525.000 en 625.000 ligt. Betrouwbare cijfers van de Russische en Oekraïnse overheid ontbreken. Louis van Gaal is gestopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Van Gaal werkte sinds oktober 2023 op verzoek van Michael van Praag bij de Amsterdamse club. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker. Dan lokaal nieuws. Het les- en cursusseizoen bij Cool Kunst en Cultuur zit erop. Het jaar werd feestelijk afgesloten met een voorspeelavond van de saxofoon, klarinet en dwarsfluitleerlingen en de eindvoorstelling van de theaterklas. Gelukkig is het geen afscheid. Na de zomer start een nieuw seizoen vol inspirerende lessen en cursussen voor jong en oud. Meer info is te vinden op de website van Cool Kunst en Cultuur. Het weerbericht. Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: 80s and 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bierbrouwer Grols neemt de volledige Limburgse brouwer Gulpener over en had eerder al 15% van de aandelen. Gulpener heeft ongeveer 75 medewerkers en blijft bestaan als merk. De overnamesom is niet bekendgemaakt en details worden in de komende 6 tot 9 maanden uitgewerkt. Nederlandse activisten van de Global Sumud Flotilla gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Volgens de organisatie hebben de 6 Nederlandse deelnemers lichamelijk letsel opgelopen, waaruit dat blijkt uit medische documenten. De vloot met 428 activisten werd in april tijdens een tocht met hulpgoederen naar Gaza tegengehouden door het Israëlische leger. Tientallen inwoners uit Groningen en Zeeland zijn vroeg in de ochtend met bussen naar Den Haag gereisd voor het debat in de Tweede Kamer over mogelijke kerncentrales in Terneuzen en de Eemshaven. De provincie heeft de busreis geregeld en ook leden van actiegroepen uit Borselen zijn aanwezig. Publieke tribunes zitten vol en een extra zaal is ingericht voor overige bezoekers. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, meldt de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. De besmettingen zijn vastgesteld in 14 landen, waaronder Nederland, en zeker 49 mensen zijn in het ziekenhuis behandeld. De besmette noedels zijn herleid naar een fabrikant in Oekraïne, maar de naam daarvan is niet bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Het les- en cursusseizoen bij Cool Kunst en Cultuur zit erop. Het jaar werd feestelijk afgesloten met een voorspeelavond van de saxofoon, klarinet en dwarsfluitleerlingen en de eindvoorstelling van de theaterklas. Gelukkig is het geen afscheid. Na de zomer start een nieuw seizoen vol inspirerende lessen en cursussen voor jong en oud. Meer info is te vinden op de website van Cool Kunst en Cultuur. Het weerbericht. Eerst bewolking en lichte regen. Later klaart het vanuit het noordwesten op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Huizen is aan de Gooilandweg een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis na een explosie. Het hele huizenblok van ongeveer 15 woningen is ontruimd, terwijl mogelijk nog mensen in het brandende huis zijn. 2 mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Duitsland is de Oekraïense militair Serhii K. aangeklaagd voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven door sabotage van de Nord Stream pijpleidingen. Hij zou in september 2022 leiding hebben gegeven aan een team duikers dat explosieven plaatste bij het Deense eiland Bornholm. Duitsland vervolgt K. omdat de sabotage was gericht op kritieke Duitse infrastructuur. Tientallen Groningers en Zeeuwen zijn vanochtend vroeg met bussen naar Den Haag gereisd voor het debat in de Tweede Kamer over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales in Terneuzen en de Eemshaven. De publieke tribune zit vol en er is een extra zaal ingericht voor het overige publiek. Het kabinet geeft vandaag zijn standpunt. Een besluit wordt later dit jaar genomen. In Europa zijn ruim 100 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, meldt de Europese waakhond voor voedselveiligheid. Het gaat om besmettingen in 14 landen, waaronder Nederland, waarvan onbekend is hoeveel mensen hier ziek zijn geworden. Tenminste 49 mensen hebben zich in het ziekenhuis laten behandelen sinds de eerste gevallen in november.
2: Dan lokaal nieuws. Het les- en cursusseizoen bij Cool Kunst en Cultuur zit erop. Het jaar werd feestelijk afgesloten met een voorspeelavond van de saxofoon, klarinet en dwarsfluitleerlingen en de eindvoorstelling van de theaterklas. Gelukkig is het geen afscheid. Na de zomer start een nieuw seizoen vol inspirerende lessen en cursussen voor jong en oud. Meer info is te vinden op de website van Cool Kunst en Cultuur.
1: Het weerbericht. Het klaart vanuit het noordwesten steeds meer op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. De avond verloopt dan ook aangenaam met veel zon en een afnemende wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Japanse yen staat op het laagste niveau sinds december 1986, met ruim 162 yen voor een dollar en ongeveer 185 yen voor een euro. Hierdoor worden voedsel en andere geïmporteerde producten fors duurder voor Japanse huishoudens, met duizenden prijsverhogingen aangekondigd. Exporterende bedrijven en toerisme profiteren juist van de zwakke munt. Vorige week zijn tijdens de hitte in Nederland volgens een eerste schatting van het RIVM ongeveer 418 mensen meer overleden dan verwacht. Vooral mensen van 80 jaar en ouder overleden, met relatief de meeste sterfgevallen in het oosten en zuiden van het land. Het RIVM meldt dat het beeld nog niet compleet is. Het percentage asielmigranten dat wordt verdacht van een misdrijf is in 2025 stabiel gebleven op ongeveer 3-4%, aldus het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. In totaal zijn er ruim 11.300 mensen die door het COA werden gehuisvest meegenomen in de cijfers, waarbij vooral winkeldiefstal en fietsendiefstal voorkwamen. Het aantal politieregistraties met verdachte asielmigranten steeg met 23% ten opzichte van 2024. Examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs moeten hun mondelinge staatsexamen inhalen in de zomervakantie. Omdat vorige week door code rood 678 examens werden afgelast. Inhaalexamens zijn gepland op 18 juli en eind augustus vanwege een tekort aan examinatoren. 12 scholen zijn getroffen en het ministerie zegt zich in te spannen om leerlingen tijdig hun diploma te geven. Dan lokaal nieuws. Op de N242 ter hoogte van de kruising met de N194 in Herugowaard heeft donderdagochtend tegen 11:30 een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een motor, een personenauto en een busje met aanhanger betrokken waren. Volgens de eerste informatie botste de motorrijder achter op de aanhanger van het busje. Een automobilist die achter de motor reed kon vervolgens niet meer op tijd remmen en reed achter op de motor. De motorrijder raakte gewond. Het weerbericht. Het klaart vanuit het noordwesten steeds meer op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. De avond verloopt dan ook aangenaam met veel zon en een afnemende wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

Dit is RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu. RTV.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan vrouwen die tussen 1956 en 1984 gedwongen hun baby moesten afstaan. Ook kinderen en vaders van deze afstandsmoeders kregen excuses. Het kabinet werkt aan maatregelen voor erkenning en herstel en informeert de Tweede Kamer hierover nog voor het zomerreces. Het aantal mensen dat in Nederland overlijdt door euthanasie is in 25 jaar gestegen van ongeveer 2000 naar bijna 10.000 per jaar. In het jaar 2024 overleden bijna 10.000 mensen door euthanasie, vooral ouderen en mensen met lichamelijke of chronische aandoeningen. Ook wordt er steeds vaker euthanasie verleend aan mensen met psychische aandoeningen of dementie. De opsporingsdienst van de NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. En bij de woning van de eigenaar, op verdenking van illegale verkoop van ondermaatse vis. Daarbij zijn de administratie en in totaal €57.000 aan contant geld in beslag genomen. De eigenaar is aangehouden voor verhoor en blijft verdachte. Het onderzoek loopt nog. Hera United neemt na degradatie uit de Eredivisie afscheid van 17 voetbalsters en 3 leden van de technische staf, onder wie hoofdtrainer Ed Engelkes. De club degradeerde naar de Eerste Divisie door verlies tegen FC Utrecht en de nieuwe degradatieregeling. Hera United is de eerste onafhankelijke vrouwelijke profclub met toelating tot het betaald voetbal sinds september vorig jaar. Dan lokaal nieuws. Op de N242 ter hoogte van de kruising met de N194 in Herugowaard heeft donderdagochtend tegen 11:30 een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een motor, een personenauto en een busje met aanhanger betrokken waren. Volgens de eerste informatie botste de motorrijder achter op de aanhanger van het busje. Een automobilist die achter de motor reed kon vervolgens niet meer op tijd remmen en reed achter op de motor. De motorrijder raakte gewond. Het weerbericht. Het klaart vanuit het noordwesten steeds meer op. Van west naar oost ligt de temperatuur tussen 20 en 23 graden. De avond verloopt dan ook aangenaam met veel zon en een afnemende wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s, maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het kabinet wil het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector volledig verbieden, bevestigen ingewijden. Het verbod moet over ongeveer 2 jaar ingaan, halverwege het jaar 2028. De ministerraad neemt naar verwachting binnenkort hierover een besluit. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden en bij de woning van de eigenaar. Daarbij is €57.000 aan contant geld en de bedrijfsadministratie in beslag genomen. De eigenaar wordt verdacht van de

0: illegale verkoop van ondermaatse vis en is aangehouden voor verhoor.
1: Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen eist bij de rechtbank in Zutphen dat Henry Kamps uit Neede vastgezet kan worden als hij opnieuw rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder kreeg eerder gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar volgens het CBR hielpen die niet. Kamps verscheen niet op de zitting en de rechter doet over 2 weken uitspraak. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings, waaronder Le Brasilia en Homer La Marina de Canet in Canet en Roussillon en een camping in Sainte-Marie de la Mer. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Blusvliegtuigen, ruim 200 brandweerlieden en 25 blusvoertuigen zijn ingezet. Dan lokaal nieuws. Op de N242 ter hoogte van de kruising met de N194 in Herugowaard heeft donderdagochtend tegen 11:30 een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een motor, een personenauto en een busje met aanhanger betrokken waren. Volgens de eerste informatie botste de motorrijder achter op de aanhanger van het busje. Een automobilist die achter de motor reed kon vervolgens niet meer op tijd remmen en reed achter op de motor. De motorrijder raakte gewond.
2: Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sony stopt vanaf het jaar 2028 met de productie van fysieke PlayStation-spellen, zodat er alleen nog digitale versies beschikbaar zijn. Dit betekent dat spellen voortaan vaker in doosjes met alleen downloadcodes worden verkocht, zoals eind dit jaar al het geval is met GTA 6. Winkels en consumentenorganisaties uiten kritiek op het besluit en wijzen op onzekerheid over het behoud van aangekochte games. Oostenrijk voert met ingang van het komende schooljaar een verbod in op het dragen van een hoofddoek door meisjes tot en met 14 jaar in het onderwijs. Wie het verbod overtreedt, krijgt eerst een waarschuwing en uiteindelijk kan een boete tot €800 worden opgelegd. Scholen bereiden zich kort voor de zomervakantie voor op de nieuwe wet. Bijna driekwart van de mensen in de gebieden met code rood vanwege

0: Witte heeft onlangs het gedrag aangepast, blijkt uit het peiling van het KNMI door Ipsos INO Publiek. 80% van de inwoners van deze provincies zegt geen hinder van het warme weer te hebben ondervonden. De meeste mensen vonden de waarschuwing voor code rood passend. In Kiev zijn bij een Russische aanval zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, volgens de lokale autoriteiten. Het Russische ministerie van Defensie zegt militaire doelen en energievoorzieningen te hebben aangevallen en spreekt van vergelding voor Oekraïnse aanvallen in Rusland. De EU-buitenlandchef wil de druk op Rusland verder opvoeren en Oekraïne vraagt om versterking van de luchtverdediging. Dan lokaal nieuws. Op de N242 ter hoogte van de kruising met de N194 in Herugowaard heeft donderdagochtend tegen 11:30 een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een motor, een personenauto en een busje met aanhanger betrokken waren. Volgens de eerste informatie botste de motorrijder achterop de aanhanger van het busje. Een automobilist die achter de motor reed, kon vervolgens niet meer op tijd remmen en reed achter op de motor. De motorrijder raakte gewond. Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Oostenrijk voert met ingang van het komende schooljaar een verbod in op het dragen van een hoofddoek door meisjes tot en met 14 jaar in het onderwijs. Wie het verbod overtreedt, krijgt eerst een waarschuwing en uiteindelijk kan een boete tot €800 worden opgelegd. Scholen bereiden zich kort voor de zomervakantie voor op de nieuwe wet. Sony stopt vanaf het jaar 2028 met de productie van fysieke PlayStation-spellen, zodat er alleen nog digitale versies beschikbaar zijn. Dit betekent dat spellen voortaan vaker in doosjes met alleen downloadcodes worden verkocht, zoals eind dit jaar al het geval is met GTA 6. Winkels en consumentenorganisaties uiten kritiek op het besluit en wijzen op onzekerheid over het behoud van aangekochte games. In Kiev zijn bij een Russische aanval zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, volgens de lokale autoriteiten. Het Russische ministerie van Defensie zegt militaire doelen en energievoorzieningen te hebben aangevallen en spreekt van vergelding voor Oekraïnse aanvallen in Rusland. De EU-buitenlandschef wil de druk op Rusland verder opvoeren en Oekraïne vraagt om versterking van de luchtverdediging. Bijna driekwart van de mensen in de gebieden met code rood vanwege hitte heeft onlangs het gedrag aangepast, blijkt uit het peiling van het KNMI door Ipsos INO Publiek. 80% van de inwoners van deze provincies zegt geen hinder van het warme weer te hebben ondervonden. De meeste mensen vonden de waarschuwing voor code rood passend. Dan lokaal nieuws. Op de N242 ter hoogte van de kruising met de N194 in Herugowaard heeft donderdagochtend tegen 11:30 een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een motor, een personenauto en een busje met aanhanger betrokken waren.

0: Volgens de eerste informatie botste de motorrijder achter op de aanhanger van het busje. Een automobilist die achter de motor reed, kon vervolgens niet meer op tijd remmen en reed achter op de motor. De motorrijder raakte gewond. Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
2: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Kiev zijn bij een Russische aanval zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, volgens de lokale autoriteiten. Het Russische ministerie van Defensie zegt militaire doelen en energievoorzieningen te hebben aangevallen en spreekt van vergelding voor Oekraïnse aanvallen in Rusland. De EU-buitenlandchef wil de druk op Rusland verder opvoeren en Oekraïne vraagt om versterking van de luchtverdediging. Bijna driekwart van de mensen in de gebieden met code rood vanwege hitte heeft onlangs het gedrag aangepast, blijkt uit het peiling van het KNMI door Ipsos INO Publiek. 80% van de inwoners van deze provincies zegt geen hinder van het warme weer te hebben ondervonden. De meeste mensen vonden de waarschuwing voor code rood passend. Oostenrijk voert met ingang van het komende schooljaar een verbod in op het dragen van een hoofddoek door meisjes tot en met 14 jaar in het onderwijs. Wie het verbod overtreedt, krijgt eerst een waarschuwing en uiteindelijk kan een boete tot €800 worden opgelegd. Scholen bereiden zich kort voor de zomervakantie voor op de nieuwe wet. Sony stopt vanaf het jaar 2028 met de productie van fysieke PlayStation-spellen, zodat er alleen nog digitale versies beschikbaar zijn. Dit betekent dat spellen voortaan vaker in doosjes met alleen downloadcodes worden verkocht, zoals eind dit jaar al het geval is met GTA 6. Winkels en consumentenorganisaties uiten kritiek op het besluit en wijzen op onzekerheid over het behoud van aangekochte games. Dan lokaal nieuws. Op de N242 ter hoogte van de kruising met de N194 in Herugowaard heeft donderdagochtend tegen 11:30 een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een motor, een personenauto en een busje met aanhanger betrokken waren. Volgens de eerste informatie botste de motorrijder achterop de aanhanger van het busje. Een automobilist die achter de motor reed kon vervolgens niet meer op tijd remmen en reed achter op de motor. De motorrijder raakte gewond. Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Oorschotse Heide laat weer groen zien na de grote natuurbrand aan het einde van april. Door de brand ging ongeveer 65 hectare heide en bos verloren en overleefden verschillende dieren het niet. Defensie scherpt de regels aan en laat oefeningen bij groot natuurbrandgevaar voortaan uitstellen of stilleggen. En verplicht nu brandbestrijding binnen 25 meter. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen een boete van 4,1 miljard euro afgewezen. Volgens het Hof maakte Google misbruik van de machtspositie van het Android-besturingssysteem. De boete is daarmee definitief en werd opgelegd omdat Google fabrikanten van Android-apparaten verplichtte om eigen apps en diensten te installeren. Vrouwtjes van de gambelsmees in Noord-Amerika kiezen vaak een mannetje met beter ruimtelijk inzicht dan hun huidige partner als ze vreemd gaan. Dat concluderen onderzoekers na bestudering van het gedrag, het ruimtelijk inzicht en DNA-materiaal van de vogels sinds 2018 in het Sierra Nevada-gebergte. Meer dan 70% van de onderzochte nesten bevatte minstens één jong van een andere vader dan de vaste partner. De Duitse regering heeft een pakket met 34 maatregelen gepresenteerd om de economie te stimuleren en gezinnen met kinderen te ontlasten. Het pakket omvat belastingvoordelen voor midden- en lagere inkomens, strengere regels voor ziekmeldingen en minder administratieve lasten voor bedrijven. Het plan kost de staat naar verwachting 10 miljard euro per jaar. Dan lokaal nieuws. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer meedoen aan een klankenreis in bibliotheek Herugowaard. Tijdens de bijeenkomst maken ze op een speelse manier kennis met klankschalen, windgommen en andere instrumenten. De gratis activiteit is op 9 juli en 13 augustus. Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: april. Door de brand ging ongeveer 65 hectare heide en bos verloren en overleefden verschillende dieren het niet. Defensie scherpt de regels aan en laat oefeningen bij groot natuurbrandgevaar voortaan uitstellen of stilleggen en verplicht nu brandbestrijding binnen 25 meter. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen een boete van 4,1 miljard euro afgewezen. Volgens het Hof maakte Google misbruik van de machtspositie van het Android-besturingssysteem. De boete is daarmee definitief en werd opgelegd omdat Google fabrikanten van Android-apparaten verplichtte om eigen apps en diensten te installeren. Vrouwtjes van de gambelsmees in Noord-Amerika kiezen vaak een mannetje met beter ruimtelijk inzicht dan hun huidige partner als ze vreemd gaan. Dat concluderen onderzoekers na bestudering van het gedrag, het ruimtelijk inzicht en DNA-materiaal van de vogels sinds 2018 in het Sierra Nevada-gebergte. Meer dan 70% van de onderzochte nesten bevatte minstens één jong van een andere vader dan de vaste partner. De Duitse regering heeft een pakket met 34 maatregelen gepresenteerd om de economie te stimuleren en gezinnen met kinderen te ontlasten. Het pakket omvat belastingvoordelen voor midden- en lagere inkomens, strengere regels voor ziekmeldingen en minder administratieve lasten voor bedrijven. Het plan kost de staat naar verwachting 10 miljard euro per jaar. Dan lokaal nieuws. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer meedoen aan een klankenreis in bibliotheek Herugowaard. Tijdens de bijeenkomst maken ze op een speelse manier kennis met klankschalen, windgommen en andere instrumenten. De gratis activiteit is op 9 juli en 13 augustus. Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Oorschotse Heide laat weer groen zien na de grote natuurbrand aan het einde van april. Door de brand ging ongeveer 65 hectare heide en bos verloren en overleefden verschillende dieren het niet. Defensie scherpte regels aan.

0: gedrag, het ruimtelijk inzicht en DNA-materiaal van de vogels sinds 2018 in het Sierra Nevada-gebergte. Meer dan 70% van de onderzochte nesten bevatten minstens één jong van een andere vader dan de vaste partner. De Duitse regering heeft een pakket met 34 maatregelen gepresenteerd om de economie te stimuleren en gezinnen met kinderen te ontlasten. Het pakket omvat belastingvoordelen voor midden- en lagere inkomens, strengere regels voor ziekmeldingen en minder administratieve lasten voor bedrijven. Het plan kost de staat naar verwachting 10 miljard euro per jaar. Dan lokaal nieuws. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer meedoen aan een klankenreis in bibliotheek Herugowaard. Tijdens de bijeenkomst maken ze op een speelse manier kennis met klankschalen, windgommen en andere instrumenten. De gratis activiteit is op 9 juli en 13 augustus. Het weerbericht. Droog met een afnemende zuidwestenwind. De nacht verloopt overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Oorschotse Heide laat weer groen zien na de grote natuurbrand aan het einde van april. Door de brand ging ongeveer 65 hectare heide en bos verloren en overleefden verschillende dieren het niet. Defensie scherpt de regels aan en laat oefeningen bij groot natuurbrandgevaar voortaan uitstellen of stilleggen. En verplicht nu brandbestrijding binnen 25 meter. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen een boete van 4,1 miljard euro afgewezen. Volgens het Hof maakte Google misbruik van de machtspositie van het Android-besturingssysteem. De boete is daarmee definitief en werd opgelegd omdat Google fabrikanten van Android-apparaten verplichtte om eigen apps en diensten te installeren. Vrouwtjes van de gambelsmees in Noord-Amerika kiezen vaak een mannetje met beter ruimtelijk inzicht dan hun huidige partner als ze vreemd gaan. Dat concluderen onderzoekers na bestudering van het gedrag, het ruimtelijk inzicht en DNA-materiaal van de vogels sinds 2018 in het Sierra Nevada-gebergte. Meer dan 70% van de onderzochte nesten bevatten minstens één jong van een andere vader dan de vaste partner. De Duitse regering heeft een pakket met 34 maatregelen gepresenteerd om de

0: overwegend helder met minima rond 12 graden. Vrijdag wordt een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Oorschotse Heide laat weer groen zien na de grote natuurbrand aan het einde van april. Door de brand ging ongeveer 65 hectare heide en bos verloren en overleefden verschillende dieren het niet. Defensie scherpt de regels aan en laat oefeningen bij groot natuurbrandgevaar voortaan uitstellen of stilleggen en verplicht nu brandbestrijding binnen 25 meter. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen een boete van 4,1 miljard euro afgewezen. Volgens het Hof maakte Google misbruik van de machtspositie van het Android-besturingssysteem. De boete is daarmee definitief en werd opgelegd omdat Google fabrikanten van Android-apparaten verplichtte om eigen apps en diensten te installeren. Vrouwtjes van de gambelsmees in Noord-Amerika kiezen vaak een mannetje met beter ruimtelijk inzicht dan hun huidige partner als ze vreemd gaan. Dat concluderen onderzoekers na bestudering van het gedrag, het ruimtelijk inzicht en DNA-materiaal van de vogels sinds 2018 in het Sierra Nevada-gebergte. Meer dan 70% van de onderzochte nesten bevatten minstens één jong van een andere vader dan de vaste partner. De Duitse regering heeft een pakket met 34 maatregelen gepresenteerd om de economie te stimuleren en gezinnen met kinderen te ontlasten. Het pakket omvat belastingvoordelen voor midden- en lagere inkomens, strengere regels voor ziekmeldingen en minder administratieve lasten voor bedrijven. Het plan kost de staat naar verwachting 10 miljard euro per jaar. Dan lokaal nieuws. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer meedoen aan een klankenreis in bibliotheek Herugowaard. Tijdens de bijeenkomst maken ze op een speelse manier kennis met klankschalen, windgommen en andere instrumenten. De gratis activiteit is op 9 juli en 13 augustus. Het weerbericht. Droog met een